0: zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radio nieuws.
1: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: De beste muziek de hele dag door. Je hoort ze hier. Dit is jouw internetstation radiooptimaalfm.nl.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal, wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: Hier voel je je helemaal thuis. Radio Optimaal, jouw favoriete radiostation.

0: psychische aandoeningen. We praten er weinig over. Best gek, want bijna 1 op de 2 Nederlanders krijgt hiermee te maken. Het kan iedereen overkomen. Ook vrienden, familie of collega's. In deze tijd hebben veel mensen meer last van hun psychische klachten. Er samen over praten helpt. Maak je je zorgen over iemand met psychische klachten? Begin een gesprek. Het kan al met een simpel...
1: Hey.
0: Kijk hoe jij het gesprek kan starten op heyhetisoké.nl.

Meer muziek, meer variatie. Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Meer van het beste, nu op Radio Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
2: De Optimaal Plaat van deze week.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Het lentezonnetje is gekomen. Je luistert naar Optimaal.

Gedurende de ochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden komt nog behoorlijk wat bewolking voor. Er staat weinig wind en de middagtemperatuur zal ergens tussen de 14 en 16 graden uitkomen. Rond lunchtijd neemt de bewolking verder toe en kan ook af en toe een regenbui vallen. Vanavond en vannacht koelt het snel af en dan zijn er brede opklaringen. Op de meeste plekken zakt de temperatuur naar 4 tot 6 graden, maar waar het helder is, kan het kwik dalen tot net boven het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en vanuit het oosten wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Het weekend wordt het nog iets warmer en het blijft vrijwel overal droog bij maxima rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

En jij? Je kunt zoeken wat je wil. Maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wist u dat 1 op de 5 jongeren in Nederland kampt met mentale problemen? Ik ben Johnny Cyphalone.
1: En ik ben Edson Bravey.
0: En samen hebben wij de Play Mental Foundation opgericht. Wij zetten ons in voor jongeren met mentale problemen. Uw steun is onmisbaar en samen kunnen wij het verschil maken.
1: Dare to be you. Join the movement.
0: Ga naar playmental.com en doneer nu.
2: Hey, maak het gezellig. Samen met Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Dit is het geluid van de lente.
2: Lente.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Deze lente zal jij je nooit meer vervelen. Met het

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Oorlog? Oorlog is erfelijk en wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Op dit moment groeien bijna 200 miljoen kinderen op met oorlog en geweld. War Child helpt kinderen en hun ouders hun traumatische ervaringen een plek te geven, zodat oorlog niet hun leven bepaalt. Dat kunnen wij niet alleen. Help je mee? Kijk op warchild.nl.
1: Dit is hem. De gezelligste van allemaal.
2: Radio.
1: Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Radio Optimaal.

0: Vrijdag voor het Songfestival hoor je bij Radio Optimaal tussen 2 en 4 uur de Songfestival Top 35 aller tijden. Jij bepaalt de lijst? Stuur jouw favoriete top 5 voor die vrijdag in via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal. Wij brengen de sfeer van het Songfestival bij je binnen.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Het enige wat erop zit, is onderzoek doen. Dankzij 40 jaar onderzoek van Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. En u kunt daarbij helpen. Doneer nu en help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Job Cohen en ik draag Stichting MS Research een warm hart toe.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is weer puur genieten.
3: Puur genieten.
4: Radio Optimaal.

0: Radio Optimaal streelt je oren.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
4: Dit is jouw internetstation.
3: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
4: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
3: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

De leukste hits van vroeger en nu. Je hoort ze op Radio Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: 7 dagen per week. Jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: In Nederland zijn steeds meer professionals bezig om de kans op een terroristische aanslag zo klein mogelijk te maken. Door goed op te letten en door samen te werken. Maar ook als samenleving kunnen we iets doen om te voorkomen dat iemand terroristische ideeën krijgt. Door naar elkaar te blijven luisteren en met elkaar te blijven praten. Wilt u meer weten? Ga naar nederlandtegenterrorisme.nl.
1: Jouw nummer 1 van het internet. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna een miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Vanmiddag trekken in het binnenland stapelwolken voor de zon.

0: De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.
1: Het lentezonnetje is gekomen. Je luistert naar...
2: Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard-tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.

Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaal Tijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

0: na het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Ik ben Thijs van den Lent, paralympisch zwemmer en door botkanker heb ik mijn linkerbeen verloren. Sommige mensen zeggen dat ik niet kan zwemmen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ik een wereldrecord op mijn naam kan zetten.
1: Het gaat niet om wat je niet kan, het gaat om wat je wel kan. Steun alle sporters met een handicap. Ga naar powertic.nl en doneer. Dat is powertic.nl.
2: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.
3: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Swier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Swier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Swier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Nu 30 minuten non-stop hits.
4: Optimaal.

Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, Moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl. Hey, leuk dat je luistert.
1: Radio

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. En de advocaat van Ali B., Bart Swier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Swier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: maatschappelijke impact maken als bedrijf? Dat kan. Werk samen met Amref Flying Doctors aan een gezond en sterk Afrika. Goede zorg is belangrijker dan ooit. Investeer mee in schaalbare oplossingen of draag bij met jouw expertise. Zorg samen met ons voor blijvende verandering. Ga naar amref.nl/zakelijk en word partner.
1: Alleen de beste hits op je radio.
2: Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw favoriete station in de lente. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Dit is jouw lentestation.

ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk Woonverkeer. Werk Woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal. Radio!

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het

0: Ah, dus je hebt al een energiezuinig huis?
1: Ja, dacht het wel.
0: Nou, dan heb ik een simpel testvraagje voor je.
1: Nou ja, kom maar op.
0: Heb je je spouwmuur en vloer geïsoleerd?
1: Mijn spouwmuur en vloer. Ja.
2: Ja, je spouwmuur en vloer. Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Dat laat je zonder veel gedoe, verrassend snel en met subsidie doen. Goed voor jezelf, goed voor het klimaat. Kijk op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat.
3: Het mooiste in de buurt. De hele week dit station is voor jou het beste.
4: Radio Optimaal.

0: optimaal nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De defensieunie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Ben van Hofstede.
1: Ben van Hofstede.
0: Tussen werk en woonverkeer.
1: Tussen werk en woonverkeer.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig, later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Werk-woonverkeer met Ben van Hofstede.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Weer of geen weer. Altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Je hoort ze tot 7 uur op Radio Optimaal in tussen werk en woonverkeer. Programma dat je muzikaal begeleidt van je werk op weg naar huis

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Radio Optimaal. Classic.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

0: Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe

0: zijn een flinke zonnige periode bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

0: van Hofstede heeft ze voor je. De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Dit is Woon-Werkverkeer op Optimaal.
1: Thank you. Thank you too.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Wat gebeurt er met de afgeschreven IT-apparatuur in jouw organisatie? IT for Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en geeft het een tweede leven. Met de waarde van de apparatuur worden sportkansen gecreëerd voor kinderen met een financiële of fysieke beperking. Laat het IT for Kids weten en doneer met jouw organisatie IT-apparatuur. IT for Kids. Give IT a social return. Nee,

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het Hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andesvirus, dat is een variant van het Hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom, goed dat je ons gevonden hebt.
4: Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
5: De Optimaal Plaat van deze week.

De grootste Songfestival-hits, de mooiste herinneringen. Je hoort ze in de Songfestival Top 35 aller tijden. Vrijdag voor het Songfestival, van 2 tot 4 uur. Bij Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal is altijd actueel. Zelfs met de muziek.

0: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee. Radio Optimaal.
1: Dat is een mooi lul kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruik Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl.
1: Overal en altijd. Radio Optimaal, wij zijn jouw allerbeste vriendjes.

0: Minimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
2: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Het is weer puur genieten.
2: Puur genieten.
3: Radio Optimaal.
4: Optimaal weerbericht.
5: Het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oost- en wind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oost- en wind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal. De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Wist u dat 1 op de 5 jongeren in Nederland kampt met mentale problemen? Ik ben Johnny Cyphalon.
1: En ik ben Edson Bravey.
0: En samen hebben wij de Play Mental Foundation opgericht. Wij zetten ons in voor jongeren met mentale problemen. Uw steun is onmisbaar en samen kunnen wij het verschil maken.
1: Dare to be you. Join the movement.
0: Ga naar playmental.com en doneer nu.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is weer een heel nieuw uur op Radio Optimaal, met de leukste muziek voor jou.